brengt. Gezondheid, bergen, eten, groenten, eten, rest, eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.